0: Ferima.
1: Je ziet er een beetje lekker vlot en zo uit. Ja. Ja.
2: Ja. Hi, this is Ferry Maat, and it's Pirate Time, a show for good alternative music on Bartburg Radio 96.5 with Gunnar Leonard.
3: And here's the Little River Band with A Long Way There.